ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frisk

Minister Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Friske Marre heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM. En in...

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Bal

ook op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

was een wilde mosk, vleen een trager bosk. Safje lik me jood, ik hangel zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar skaat. En had ik tien kon die, vleug ik wild, ik vlug.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden.

gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske Marne blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgevoerd?

uitgeschakeld, speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Egris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
2: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
1: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
1: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.0 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijm om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
3: Nee, want wij hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
1: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Bespaar u

0: jezelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
2: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
3: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
1: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Agnes All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon. En geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat jest in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilden uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer.

0: gingen rond op sociale media. De verdachte plaatste daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens

0: voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

take this anymore.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. Wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarmee zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. De buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van

0: vol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

en ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizerbergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Siep Stoorzender. Else Vreten tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Muziek van Ray Parker Jr. en de Ghostbusters. Het is 10 minuten Oesuizen op deze Freetune op deze 21 augustus van het jaar 2010. Oesuizen. Ik wees je een hele goeie. Dit is hem RTV Spannenburg. Tot de klok van 8 uur de mooie Siepstoors en de Eltse Freetune tussen Oesuizen en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooie goeie muziek, het laatste naar je zuid, dien regio en natuurlijk de leuke programma-onderwerpen. Wat hebben wij alle keer op het programma staan? Zoals je waars nemen we een cut in het waarbericht wat het waardelt voor dit komende weekend. Het weekend stiet we verder door en het waar liet ik hartstikke goed. Sabatier en Dermeer hoor Roent Jelwersson, nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Er is heel volle goede nieuwe muziek is uitkwam, dus Roent Jelwersson werd nieuwe muziek uit die lijst. En Roent Kertiversson een top 3 van één artiest. 3 nummers achter elke rond van één artiest. En dat is elke week een oorartiest en deze week dat ik even een in het bijzonder verringen. En nou zal nu reageren waar ik werd waarom in de tijd. Nou een top 40 lijst uit het verlienen. Deze week de lijst van week 34, Njontje 84. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van week 34, Njontje 84. En tussendoor natuurlijk de goeie muziek die je van u zwendt binnen. Zoals deze van Eddie Money en Take Me Home Tonight. Ik wens je een hele goeie joen en ik alvast een heel goed weekend. Dit is hem RTV Spannenburg. Tot de klok van 8 uur de mooie goeie muziek om het weekend extra goed te beginnen.

Muziek van de Golden Earring en Quiet Eyes. Het is een jochentje minuten. Hoe zou je en wij gaan terug met het waarbericht. Het weekend stiert weer verder door. Dan is het natuurlijk makkelijk om te weten wat het waardelt voor dit komende weekend. We gaan eventjes naar het waarbericht. Jood, het weer op zich een prima dag. De temperatuur in oerdag die rond rond een graad als 18. Van jong bloed dat ik nog lang droeg en koelt het al richting een graad als 14. Dan gaan wij nu monsneun. Vannacht dan hebben wij enigszins kans op een aantal buien. Die vallen vooral rond 3 uur s'nachts en morgen hier 8 uur. Let er op de dag, klaart het alweer gauw op. En komt het sinds Dirk gauw doorheen, wordt het een graad als 18. De wien komt dermen uit het noordwesten en is een wienkracht. Dertig kan het nog wel een beetje kouder omvieren, maar 18 graden is dus heel wel prima. Vooral voor de trekkertrek die in Aldermadem, dat is dus ik morgen. Dan gaan we naar de snijns. Snijns ik ongeveer hetzelfde watertype als de sneus. Hier en daar kans op een buitje, ik zal dat net al te volle wijzen. Een gratis 18 oerdaai en de wien komt uit het noordwesten en is ik een wienkracht treien. Dan is die gewoon alweer bij de manjes. Manjes, dan gaan de temperaturen ver omheeg. Manje 21 graden, heel droog. De zin is volop aanwezig en kent ik weer lekker. Warm worden. En de wien komt uit het noordeesten en is een wienkracht treien. Dat vanuit tiertje dan draait de wien en dan komt er weer warmere lucht uw kant op aan. En dan kennen dus tongetjes ik weer 30 graden worden. Ja, we zien het net meer op de wacht zien, maar dat wordt het als het nou stiert. Dan zullen we dus even naar de vooruitzichten. Dit weekend nog een gratis achtje, maar hier dan kans op een buitje en nooit weekend wordt het weer warmer. Dan gaan wij weer richting de 30 graden, richting vansje of tongetje en daarna kwalt het ik weer oude mooie aardig wat ruim weer opkomst. Het doet gewaar de waarbericht ken je er bij de Waarman van de Radio Spannenburg. Jan Loke van Ommen die belt even in bij de gezellige sneutemond tussen Jochen en Elven. Of bij de Spannenburg Nice Weekend tussen Elven en Ingen. En onze bij de man van Afslag Maandag. Else Snuitjoen tussen 8 en 10 op jouw radio. Met de laatste Nice uit die regio. En ik natuurlijk het waarbericht. Sabatien rond Jalverson geven wij toch mooi nieuwe muziek uit de categorie No Music Friday. Eerst muziek van Status Quo. Dit is Rocking All Over the World. Een hele goeie.

Muziek van Pearl Jam en Alive. Het is Jouwenson en Tietver, nieuwe muziek op de Freetune en Else Wieken. Rond Jouwenson hebben wij nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Deze week geven wij nieuwe muziek van Roxy Dekker. Ja, ik weet dat het past misschien net helemaal in het programma, maar dat maakt helemaal niks. Roxy Dekker, het is een Nederlandse sing- en songwriter en ik bekend op TikTok. In 2026 had ze mooi zo'n nummer 1 hits. De Nederlandse single top 100 won. Wij roenden natuurlijk steeds erin, maar nummer Sugar Daddy, huisfeestje. En jij hebt mij momenteel nog maar 21 jaar oud en Vanity in Amsterdam. En zie ik een dikke hit, mooi display, The Satisfier.

Ja, in elke foute feesttent is dit nummer oer al een keer te jaren. Mag net dat is best in Lemmer, waar de Lemster wieken in Langwaar. In de jouwere oer al deze plaat wordt ooit Roxy Dekker. En HZ is vaaier. Zet Joet Nijmuziek uit ze lanceert voor een nieuw album Superstar. En wij gaan van dat album draaien The Bare Minimum, Nijmuziek van Roxy Dekker.

Nieuwe muziek van Roxy Dekker. Houston. De bare minimum. Nieuwe muziek van Roxy Dekker op de Vreten Unit. De categorie Now Music Friday. Nieuwe week is alweer een indie lijstje. En dat er wel leuke nieuwe muziek is uitkwam. En Sametien, meer nice op onze website. rtvspannenburg.nl. Dit is Mr. Mister en Carrie.

Muziek van Mr. Mr. en KB. Wij gaan terug naar onze website rtvspaldenburg.nl. Zo hebben we eerst een inkomend bericht. Een fietser ernstig gewond na botsing met een lijnbus in Diaure. En de fietser is vreed te midden ernstig gewond raken bij een botsing met een lijnbus op de Geert Knolwa in Diaure. Het ongeveer baden rond Jelve treinen in de midden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse vanwege de ernst van het ongeval werk de traumahelikopter inzetten. De fietser is onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe de botsing kon gebeuren is nog net bekend. Meer is te lezen op onze website rtvspallenburg.nl. Oer Nijs uit de Vrieske Maarden. Ik oer Sleert. Het wetter stroomt al jaren bij restaurant in Sleert bij Bin bij een startbui. Wat voor volle meesten een flinke ruimbui is, betekent bij het restaurant in Sleert al jaren een race in het wetter. Bij hevige regenval stroomt het wetter het palm binnen. En met het restaurant soms noodgedwongen de dwaren sluiten. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Wij gaan terug met de agendapagina. Else Wieker stiet er een verse uitgens agenda vaardigkleer. Mail in Utgen tips naar de redactie info@apenstaartje radiospannenburg.nl zodat wij dat herkenbaar kennen uitje. We gaan eerst naar de internationale oproepconcours in Sleert. In het historisch centrum van Sleert van 22 augustus het decor van een bijzondere internationale oproepconcours. 15 stads, dwarps en kernomroepers uit Nederland, België en Duitsland komen naar de Friese vestingstad om hun stad de omroepskwaliteiten te litteren. Dus ook ik, de stadsomroeper Wiebrand van der Land uit Sleert, docht mij om de concours van nou Jouwe Toleven. Bekende bezoekers, kennismaatjes, maar verschillende deelnemers. De officiële concours begint om Jouwe Twaan in de midden. De deelnemers litten zich 12 jaar in de eerste ronde steen. De onderwerpen centraal die betrekking hebben op Sleert en de omjouwing daarvan. In de tweede ronde vertellen omroepers hun over een eigen stad of dwarp. Daarmee biedt het concours een kleurrijke kennismaking met iedereen de plaatsen en tradities uit Nederland, België en in Duitsland. Rond Jelve Vieven maakt de jury bekend wie zich de winnaar van de concours mooi nemen. Daarna gevolgd de Korenmolen, de Kaai in Sleert. Een bijzondere huldiging. Muziek is van binnen van harte welkom om dit unieke spektakel mooi te beleven. Dan geven we nu de Glamour, het Glamour Beach Festival. Ja, misschien ben je wel onderwijs daarin in de auto. Van Vreed, 21 tot en met 23 augustus, stiert het terrein van Glamour weer in het teken van het Glamour Beach Festival. 3 dagen lang kennen muziekers genieten van muziek, gezelligheid en een breed aanbod on food trucks. Op Vreed begint het programma met The Coming and Strong. Daarna volgen optredens van Cressip, Davina Vichelle en The Royal Beat. Sluit de eerste festival door jouw mijn optreden. Dat trog tot middernacht, dat hier horen. Op sneun stiet onder meer de kast op het podium, Boas, Stuk Live. Letter op de volgende optredens van onder meer Susanne Veek en als de afsluiter de Dirty Daddies. Snijn stiet in het teken van Kleintje Glamour, dan winnen er optredens van Stan Kuts, Russo, Gerard Joling, André Hazes en de doelezen Fangiro XXL. Het festival weekend Vreed. En op sneun, je had alleen nog een minimum leeftijd van 18 jaar. Op sneun is het festival toegankelijk voor alle leeftijden. Na dit jaar is de Secret Stage waar dit te vinden is en wat er precies gaat gebeuren, houdt de organisatie voorlopig nog geheim. Ik is er nog trek in alle mannen om Samartien der Meeroer in het 12e uur van dit programma Noise on Oer. En dan heb ik natuurlijk de top 40 lijst uit het Verlienen. Samartien, over 3 minuten hebben wij de top 3 van Ian Artiest. De treinemers achter de koor van Ian Artiest. Eerst muziek van Wax. Dit is Bridge to Your Hearts.

Wax en The Bridge to Your Heart. Het is een kwartier verzon. En dat betekent het hier voor de top 3 van Ian Artiest, Else Wieken rond kwartier verzon. Trein nummers 8 heel cool rond van Ian Artiest. En dat is Else Wieken, een orenartiest. Deze week geven we nieuwe muziek van ZZ Top. Ja, 12 dagen geleden kwam het spiedige nieuws binnen dat Frank Beard, de drummer van de Amerikaanse rockband ZZ Top, is overleden op zondagjarige leeftijd. Dat heeft zijn woordvoerder van de muzikantengroep bekendmaken. Beard, wie al langer tijd zie ik. Beard overleed bij zijn familie in de Amerikaanse staat Texas. Hoe zijn doodsoorzaak is nog niks bekend. Eerder deze maand wien meerdere optredens van ZZ Top uitzond vanwege zijn gezondheidsproblemen. Noodrijnummers achter elke hoorn van ZZ Top. Ja, een liedse eerbetoon aan Frank Beard. Dit is plakje nummer 3. The Sharp Dressed Man, ZZ Top in de top 3 van Ian. Dat is die bij RTV Spannenburg. Ik wees gewoon hele goeien. En ik alvast een heel goed weekend. Dit is ZZ Top en The Sharp Dressed Man.

0: ZZ Top in de top 3 van Ian Artiest. Dit weer plakje nummer 2. Gimme All Your Love In. We gaan op naar het Nijs van Zalenhoeren. Om Zalenhoeren schakelen we heel even naar Hilversum vette laatste Nijs in binnen- en buitenland. En daarna binnen wij de weg van deze studio Jeroen Balkwaai met Siepstoors en de Else Vretion. Tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Met de laatste Nijs uit die regio, de goeie muziek en de leuke programma onderwerpen. Zo geven wij naar Zalenhoeren. Waarom in de tijd naar een tofje de lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van Wieke 34, Njontje 84. We nog hier met een uit de top 3 van Ian Artiest. Deze week Treinus, achter elke rond van ZZ Top. En dit is plakje nummer 1, de Lagrange. Nummer 1.
1: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Siep Stoorzender. Else Vreten-Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed te beginnen. Ja.

Met wie Enric Iglesias en de Bailamas. Het is 10 minuten, Noosan. Ik wees Kion Hille, Goeyoen, RTV Spannenburg. Het hert van de Frieske Maren, Nomaid, het Waddenhoeren van Siepstoos en de Eltse Vreetjoen tussen Soizen en Achten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Maar je No, de top 40 lijst uit het verliezen van Wieke 34, Njontjen 84. Nou, wat een goeie dan. Wij draaien zoals altijd aan de nummers 10 tot en met 1 minuut die lijst. Deze week dus de lijst van Wieke 34, Njontjen 84. De nummers 10 tot en met 1 draaien wij. Dus denk ik nog 30 oren nummers 10. Dan geven we even een hut toch in wat daar nog meer in stiert. Nummer 11 vinden wij Ray Parker Jr. en The Ghostbusters. Ik al een draait in het eerste oren. Nummer 12 Viver Seed and When I'm Going to Make a Living. Nummer 12 Mike Oldfield en Maggie Riley Two Friends. Ja, natuurlijk wel bekend. Nummer 15, Danny de Munk en Mijn Stad. Dat wie nummer 18, George Michael en The Careless Whisper. Nummer 19, Spandau Ballet en Only When You Leave. Nummer 22, nummer 24, Weaver Allison Mojet en Love Resurrection. Julio Iglesias en Diana Ross. All of You, nummer 20. Tracy Ullman en The Sunglasses, 32. 34, Weaver Klein Orkest en Over de Muur. 36, ik Billy Idol, Eyes Without a Face. 36, El Pofiel en Sounds Like a Melody. Nummer 38 en nummer 40, Weaver Robert Paul. En ik heb daar mijn schoenen voor gepoetst. Nummer 40 in deze lijst van Wieke 34, Njontjen 84. Wij gaan gauw beginnen op plakje nummer 10. Mooie muziek van Jawel, The Pointer Sisters. En A Jump For My Love op nummer 10. Nu deze lijst van Wieke 34, Njontjen 84. The Pointer Sisters en A Jump For My Love nummer 10.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

Nummer 18 de lijst. We hebben de Agresso Manoeuvres in the Dark. Op nummer 18 de lijst. Talking Loud and Clear. De eerste notering voor dit nummer. Wie plak je? Nummer 4 en ik 8 weken in de lijst van Njontjen. 84. De Agresso Manoeuvres in the Dark. Het is een band uit Liverpool die vooral in de jaren 80 erg volle successen neer. Ze zijn natuurlijk bekend van onder meer de Enola Gay, Electricity, Secret, Gin, Samatros, heel volle verschillende hits, Hesan. En ze stingen in deze lijst van Wieke, 34, Njontjen, 84 op plakje nummer 8, Talking Loud and Clear. Daarvoor op nummer Jochen, Silvio, I'm Your Son, South America, op nummer Jochen in de lijst. Wij geven je erop nummers aan, mooie muziek van Prince en The Revolution, jazeker. Prince Rogers Nelson, beter bekend onder zijn artiestennaam Prince. Het wie een Amerikaanse popartiest in de funk- en rock-sferen. Naast zanger wie hij ik onder meer componist, gitarist, toetsenist, bassist. Hij wie danser, platenproducer, filmregisseur en acteur. Helaas maar 50 jaar worden. Hij bij The Revolution. Natuurlijk dat wie zijn achtergroen band wie dat. En ze staan in deze lijst van Wieke, 34, Njontjen, 84 op plakje nummer 1. Prince and the Revolution en When Doves Cry op nummer 1 in de lijst van Njontjen, 84.

Muziek van Nick Herzou en I Won't Let The Sun Go Down On Me. 12 minuten oor Jelwaagden. En plak je nummersoys in de lijst. Nummersoys wie ik zie, heegste notering voor dit nummer. I Won't Let The Sun Go Down On Me. En Jochen Wieken in de top 40 van Wieke, Fjouwer en Trietig. Nieuwtje in 84. Wijken terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Daar op de agenda pagina zijn alle Utgentips. Alle leuke dingen wat het dan is in onze regio. Stuur jou Utgentips toch naar de redactie. Info-apenstaatje radiospannenburg.nl. Zodat wij dat herkenbaar kennen maar op de verschillende dingen. Uw naaie app natuurlijk. Download hem vooral op onze website. En natuurlijk bij de verschillende radioprogramma's. En op onze televisiekanalen. We gaan naar de trekkertrek in Oldemadem op sneeuw 22 augustus. Dus vindt het trekkertrek in Oldemadem plaats om de Marderhoek. Het evenement duurt van Jel van Jochen tot Suis Oeren Joens. De inschrijving voor deelnemers is inmiddels volledig volgeboekt. En dat beloofde ik volle banen. Wie op de reservelijst wil komen, kan contact opnemen via de e-mail met de organisatie. Er wordt rijden op 12 banen. De hobbypowerbaan met de Black Furry Junior. En de baan met de standaardklassen. Die rennen van 12,5 ton tot maar 11 ton. Dat is dus mon in Oldemadem van nou Jel van Jochenen om de Marderhoek. Nou, dat werd weer berengezellig. Dus had je dat leuk vinden, daar zeker heen komen. Dan gaan we nog even naar het Fries kampioenskip Paling roken in Tjalbert. Op 22 augustus wordt voor de 31ste keer het officiële Friese kampioenskip Paling roken houden. Het evenement vindt dit jaar plaats op een nieuwe locatie onder Pastorie Single 42A in Tjalbert. Vanaf 11 uur gaan ongeveer 60 deelnemers de street on met een wisselbokaal. De skieren, joh. Bezoekers kennen de traditionele ambachten van dichtbij mooi mooitje. En uiteraard, ik vers Gerike Iel bij de deelnemers. Keepje voor muzikale omlijsting zorgt het feestduo Suvernuver voor de muzikale omlijsting. Verbaan is binnen de gratis activiteiten zoals sminken, limonade en de zandparadijs is ik aanwezig. Daarnaast binnen is er een viskar en frietkar. Nou ja, kijk, ik gewoon hier bij de viskaren keepje. Ik handig natuurlijk. De wedstrijd deelnemers moeten uiteindelijk rond 3 uur de geselecteerde paling inleveren. En de deskundige jury beoordeelt deze op kleur, reinheid, gariet, geur en smaak. De prijsuitreiking die is om 6 uur, jongens. En we dan ik bekendmaken wie zich dit hier de beste palingrieker van Friesland mooi nemen. Dat is dus in Tjalbert. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Bij de agenda-pagina alle leuke dingen wat er dan is in onze regio. En elke week is die dan natuurlijk weer een verse Utgens agenda voor die kleer. Meer nieuws is te vinden op onze website rtvspannenburg.nl. Ik onder meer hoe het AZC in de balk dat bloedverloper Iepen, ondanks een eerdere sluiting uitspraak, de opvangslocatie om de wikkeledik in balk giet voorlopig net dicht. De gemeente De Vries gebaren het centraal orgaan opvang asielzoekers het COA uitspritsen dat opvang per 1 oktober 2026 zoestappen. Die uitspraak blijkt nou net uitvoerbaar te wijzen. Het COA het oornom dat er op dit moment een onvoldoende alternatieve opvang plekken binnen om de bewoners elders onder te brengen. Meer te lezen is op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijs uit de Frieske Marren. Wij gaan terug met de top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke 34, Nugent 84. Wij zijn daar gewoon op plakje nummer 4 van muziek van Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. Nummer 4 in de lijst uit deze lijst van Wieke 34, Nugent 84. Dit is Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. Nummer 4.

draaien in de lijst. Wie voor Shelly en The Glamorous Life een nummer draaien. De heetste noting voor dit nummer. Wie plak je nummer 2? En ik zie een weekend in de lijst van Wieke. 34, Njontjen 84. Wij gaan terug op nummer 2. Mooie muziek van Frankie Goes to Hollywood. Het is een Britse popgroep uit Liverpool. Die in de jaren 80 erg populair was. De naam van Frankie Goes to Hollywood is afkomstig van een poster over de filmcarrière van Frank Sinatra. Ze komen dus uit Liverpool en vooral in de jaren 80. Een aantal verschillende hits van. Ze wien wofferband van de Engelse radio daar, want die draaiden ze net. Maar in Nederland hien ze daar geen problemen mee. En behelden ze de top 40 op plakje nummer 2. Mooi hun dikke hit, The Two Tribes. Frankie Goes to Hollywood op nummer 2. Deze noteer voor dit nummer wie nummer 1. En ik viert je een weekend in de lijst. Van Wieke 34, Njontjen 84. Frankie Goes to Hollywood, The Two Tribes.

Nummer 1 in de lijst, wie van de Bronx Me Beat en de Small Town Boy. 12 weken in de lijst en de nummer 1 positie is helden. De Bronx Me Beat en de Small Town Boy. Dit wie hem de top 40 lijst doet het verliezen van Wieke 34, Njontje 84. En tevens ik het einde is onkam voor dit programma. Siepstoor zender Eltse Vreetjoen tussen 6 en 8 op de Vreetjoen om het weekend extra goed te beginnen. Ik wens u nog een goed weekend verder en harde radio op Spannenburg natuurlijk. Uw advies, na 8 uur even wat er was en na je week ben ik de wet tussen 6 en 8 om het weekend extra goed te beginnen. Mooi dan de top 40 lijst van Wieke 34, Njontje 87. Ik heb een lijstje van mijn steen heel volle goede muziek die erin. Dus ik zou zeggen, na je week tussen 6 en 8 zeker ver afstemmen. Een goed weekend verder. En graag ont Nijwieken werd tussen 6 en 8 en 8 uur. Dus even wat oors. Good weekend. En graag ont oren keer. Verginnen Ruud, mooi voorbeet. En Fallen. Good weekend. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 318, waarin we lekker rustig zijn begonnen. Risk It All van Bruno Mars. Ja, het is nou niet zo warm meer. Het is hier lekker. We hebben de lange broek weer aan. We hebben vorige week zaten we hier bij 40 graden plus. Ja, dat hebben we afgesloten. Ja, wij zijn rustig begonnen, maar we gaan de hele avond door. Bij Spannenburg doen we dat in 4 uur. Het derde en vierde uur hebben we film met Jana Hoogstra. En bellen we en praten we met Jannie Elzinga. Zij is zangeres en ze zit in de filmbusiness. Het vierde uur hier doen we metal en talent met het Seert van Popta. Daar komen weer allemaal lekkere muziekjes voorbij. En dat zal trouwens ook in het tweede uur gebeuren. Wat ook bij RTV NOF ja, actueel is. Grintorsk die komt live naar de studio toe. Dus ja, we hebben de setup hebben we al klaarstaan. Want hij gaat ook even 2 liedjes live zingen. Nou, daar hebben we er heel erg zin in. Heeft ook allemaal nieuws wat hij mee gaat nemen. Dus heel nieuwsgierig allemaal. En ja, wat ook wel weer interessant is, en dat is dan zeker voor het eerste uur. Ja, wat gebeurt er in de popschool het Tonus in Jouweren? Daar moeten we natuurlijk Arjan Kiel, de bandcoach, gaan we daar weer eventjes over bellen. Het is, ja, ik weet niet eens meer of het nog vakantie is. Maar dat gaan we zo meteen wel even horen. Eerst nog even lekkere muziek tot die tijd. Homewrecker van Sombre.

0: Ja, dit was Wham met Club Tropicana. En ja, als ik dit zo beluister, dan zie ik mensen lekker in de tuin zitten met een cocktail in de hand. Mooi te genieten van de natuur om zich heen. En dan bellen we meteen eventjes met Arie en Kiel. Want de vraag is, is de school alweer begonnen of zit je achter in de tuin?
1: Nee, de school is alweer begonnen.
0: Ja.
1: En ik heb nu net de laatste roosterdingen en we hebben een nieuw systeem bij het tonhuis. Dat gaat niet helemaal goed. En de nieuwe bandindelingen, ik heb het nu net allemaal klaar. Net nu je belt. Dus ik ga het wegsturen en dan moeten we weer even beginnen we weer helemaal overnieuw.
0: Ja.

0: Want,
1: met het nieuwe seizoen.
0: Ja, want de popschool, ja, dat was iets nieuws. Dit is het tweede of het derde schooljaar dat in werking is?
1: Ja, de bands die hadden we als zodanig wel altijd. Maar dan was het meer de reguliere les. En de popschool is inderdaad nu het tweede of derde jaar.
0: Ja.
1: En dat er dus echt een soort beleid komt van hoe stimuleren we de popcultuur en de bands.
0: Mm-hmm.
1: Hoe stimuleren we dat bij het Toornhuis? Hey, ook niet alleen in het Toornhuis zelf, ook niet alleen in Joure, maar ook in Balk en in Lemmer.
0: Mm-hmm.
1: En ook in samenwerking met het voortgezet onderwijs en enzovoort.
0: Ja, dit is wat heel breed getrokken. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Zijn er voor dit jaar of zijn de afgelopen jaren zijn er veranderingen doorgevoerd? Omdat je, ja, het is wat nieuws. En dan zijn inschattingen soms anders dan de werkelijkheid. Het is continu bij poetsen en bijsturen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nee, dat klopt. En we hadden gisteren dus ook de eerste vergadering weer van het Toornhuis.
0: Mm-hmm.
1: Mede ook om het nieuwe systeem dus aan de docenten aan het stand te beteren.
0: Ja.
1: Je zit dan in de ene hand met een telefoontje en in de andere hand met een muis aan je laptop. Dus, maar dat komt allemaal goed.
0: Ja.
1: Maar wat er met de popschool, en toen moest ik dat ook vertellen inderdaad. Nou ja, wat we gaan doen met de popschool. Met de popschool is het vaak inderdaad wat jij zegt. Niet heel ver vooruit plannen. Het is vooral de boel in de gaten houden. Bijvoorbeeld, ja. Heel simpel. Bijvoorbeeld, wanneer is het dreigenpop? Dat weet niemand nu nog.
0: Nee.
1: En dan vragen ze van de school, vragen ze dan vaak, ja, wat is de jaarplanning? Dan zeg je, jongens, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: En je weet zelf ook wel, we hebben met z'n tweeën en dan organiseren we ook de mooie festivals. En het komt vaak ook, nou, dat is zeggen, hey, we hebben nu ook in de samenwerking met jou. Hebben we wat vaste punten in het jaar, festivals, mm-hmm. Dat is te gek.
0: Events.
1: Maar daaromheen, ja, echte events, ja.
0: Ja.
1: En daaropheen, daar kunnen we dan altijd nog even al los. Dat we zeggen van jongens, we gaan lekker op een donderdagavond bijvoorbeeld in het café Het Hert spelen in Joure. Maar dat komt meestal, meer spontaan op.
0: Ja.
1: Dat plannen we niet heel ver van tevoren.
0: Nee. En het is ook zo voor jullie worden als popschool ook regelmatig, maar wel eens benaderd door lokale initiatieven. Zo van, hey, er is hier ruimte voor één of twee bandjes. Oh ja, trouwens, het is volgende week zaterdag. Dat gebeurt ook wel.
1: Ja, het is vaak ook, dat gebeurt inderdaad ook. Dat het heel, heel snel dat het snel happen snap is.
0: Ja.
1: Ja, en weet je, kijk, dat is ook wel het verschil vaak in de klassieke wereld. Als je dat hoort, dan is vaak seizoen, ik denk in de klassieke wereld, seizoen 27, 28, is al lang allemaal georganiseerd en al betaald en alles.
0: Ja.
1: En dat is toch in de popmuziek is dat gewoon anders. Dat is een andere cultuur. En daar ben ik aan gewend. Dus daar kan ik ook altijd heel snel op inspringen.
0: Het is in de Havabra is het. We weten nu al wat we in juni gaan doen. Het schooljaar is voor de zomervakantie is al helemaal ingedeeld. Mijn vrouw zit in het bestuur van een Havabra korps. En ja, die heeft zich wel eens op moeten geven voor concoursen of voor wat grotere evenementen. En dan ben je 4 of 5 maanden van tevoren, dan doe je een mailtje. Ja, dan is het al volgeboekt. Dan zijn er al alle 20 of 25 plekken zijn al vol. En dan ben je al gewoon te laat. Dus maar dat is in de popwereld is anders.
1: Ja. En weet je, en dat is gewoon een cultuurverschil. Het ene is niet beter dan het andere.
0: Nee.
1: In de popwereld kunnen we heel snel. Nou ja, ik kan heel snel nu ook. Ik moest nu iets regelen voor het uitfestival. En dat was niet helemaal duidelijk, maar dan doe ik snel 1 of 2 appjes. En dan heb ik team bij elkaar en dan zeggen we, doen we dat? Ja, gaan we doen. Mooi. Ja.
0: Kort lijntjes.
1: Maar, ja.
0: Ja. En nu je het toch over plannen hebt en over dingen regelen. Je bent natuurlijk met Darcy, dat is jouw eigen muziekproject. Daar zit je volop in de stoom. Hè? Dat heb je allemaal in je vakantie, maar dat gaat er eigenlijk gewoon een beetje door. Ja, het verder uitrollen en het dingen doen.
1: Ja, kijk, als ik niet hoef te lesgeven. Ja, dan ben ik mijn eigen componist, producer.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik gewoon vol aan de bak met mijn eigen muziek. En ja, dat vind ik ook geweldig mooi werk om te doen. De, mm-hmm. de nieuwe single staat al op de planning.
0: Ja.
1: Maar die afgelopen zomer, ja, wilde ik echt eens kijken hoe dat nou werkt. Want kijk, ik ben natuurlijk wat dat betreft, dat noemen ze een OG, geloof ik.
0: Ja.
1: Dat O zal wel ergens voor oud staan.
0: Ja.
1: En ik ben nog van de old school. Dus ik met platenmaatschappijen en contracten en studio's enzovoort. En ik wilde nu zelf graag eens heel graag zien. Ja, of ik dat voor elkaar krijg. Met mm-hmm. reels maken, met Meta Suite werken, dingen plannen op YouTube maken, filmpjes maken, monteren, mm-hmm. hooks maken. Ja, nou noem het maar op. Ja. Het gaat heel veel buiten de muziek om. Ja. Wat je nu moet doen. En dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja, ja, het is een andere wereld. En je bent nooit te oud om te lezen. OG, is dat een old geezer of zoiets?
1: Ja, nee.
0: Bedenk ik me nou in één keer. Ja, maar aan de andere kant, je bent zo oud als je voelt.
1: Ja.
0: Je bent behoorlijk jeugdig en je beweegt je ook tussen de jeugd. Dus wat dat betreft.
1: Ja.
0: Nou ja, we gaan in de tweede uur gaan we jouw broerige zomerhitte gaan we weer even draaien. Shine Through the Summer. En wanneer komt de nieuwe single uit? Ongeveer?
1: Ja, die is een beetje gerelateerd aan het uitkomen van een film waar ik de scores voor heb gemaakt. De orkestrale symfonische scores.
0: Mm-hmm.
1: En die komt, die is een beetje lastig wanneer die uitkomt. Komt niet in de bioscoop hoor of zo, maar wanneer die op de social media komt.
0: Mm-hmm.
1: En daaraan gelieerd is ook mijn nieuwe single. Die heb ik eigenlijk daaruit. Die is daaruit ontstaan.
0: Ja.
1: Dus nu moest ik hem even een beetje naar voren schuiven.
0: Ja.
1: Eind september komt hij uit.
0: Oké, nou ja, dan is de zomer bijna afgelopen. Dan kunnen we vanaf oktober dat nummer ook gaan draaien. Want twee keer Darcy op het vrijdagavond, want dat is wel heel veel van het goede, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja, eigenlijk hebben we nu ook al twee keer Darcy. Want we hebben straks en nu hebben we jou even in de lucht. Hartstikke mooi dat je even in wilde bellen. Over een week of 4, 5, dan komen we weer terug. Want dan is alles weer up and running. Alles is weer strak en staat weer helder voor de geest. Hoe het ook of weer was. Arjen Kiel, dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Hoi.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sane Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matinee-voorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing.

Nou, dat was Boas nog eventjes met The Other Man. En afgelopen zomer bij het Scootsjesjielen was op Max, de televisiestation, die hadden het Scootsjesjielen verslagen en een programma. En Boas die was daar een keertje uitgenodigd en die heeft dit nummer toen in het Fries gedaan. Dus daar gaan we binnenkort ook nog eens een keertje, die gaan we ook nog eens een keertje draaien. Daarvoor luisteren naar No Saint, No Saint Around. En jullie hoorden het al, daar gaan we allemaal leuke dingen mee doen de komende drie kwart jaar. Maar ja, dat is niet alles, want hij is natuurlijk zelf ook nog druk bezig met allemaal ditten en datten. Zo komt er nog een album komt eruit en is hij op dit moment in de studio om nog weer dingen op te nemen qua muziek. Dus wat dat betreft, dikke drukte allemaal voor No Saint. Ook School van Supertramp hebben we nog even gedaan. Nou, qua drukte en heen en weer vliegerij heeft Douwe Bob het ook behoorlijk prachtig voor elkaar. Niet alleen krijgt hij het in februari druk omdat er weer een kleintje aankomt. Maar hij is ook lekker bezig richting Amerika. Zac Brown en zijn band die hebben hem uitgenodigd, gezien, geluisterd, uitgenodigd om op te gaan treden in de show van Zac Brown. Afgelopen week was dat. En dat is ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Dus gaan we Zac Brown even bedanken dat hij dat heeft gedaan door zijn liedje even te draaien. Nou, wie wilde het dan niet op de vrijdagavond bij even wat ons airplay krijgen. Dus ik denk dat het berichtje van Zac Brown straks deze kant wel opkomt. Douwe Bob vindt het sowieso prachtig om gedraaid te worden bij even wat oors. En we hebben de akoestische versie op de kop weten te tikken van No to Self. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.
1: Rock me, baby. Rock me all night long.

want daar waren ze Mr. & Mrs. nog eventjes met Call Me Tonight. En dit is hun laatste single. Ja, net uitgekomen. En eigenlijk nu al een dikke hit. En ze gaan het binnenkort ook live mooie dingen doen. En niet alleen op het toneel, op het podium, maar ook bij Even Wat Hoors. In september komen ze live naar de studio. Dus daar hebben we heel erg zin in. We zijn iets meer die kant op gegaan om live muziek hier vanuit de Even Wat Hoors studio te doen. En Mr. & Mrs. komen ook. Kom hier ook uit de buurt. Straks na het nieuws dan gaan we lekker door. Lekkere muziek van Pieter Wilkens, de band, Steven Jansen en Maite. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, Grimtorsk in de studio live. Nou, dat is iets wat we al heel lang op het verlanglijstje hebben gehad. En dat kunnen we nu afvinken. Het kan om mij wel eens vaker. Want ja, Grimtorsk, daar kan ik wel verklappen. Daar gaan we de komende tijd gaan we meer dingen mee doen. Hebben we ook al gedaan. Dus daar zijn we super enthousiast over. En zoals eerder dit uur al aangegeven, geldt dat ook voor Darcy. De broeierige zomerhitte. Daar gaan we natuurlijk zometeen ook nog eventjes naar luisteren. Nou, tot aan het nieuws hebben we nog twee, misschien wel drie nummers. Europe Superstitious misschien, maar zeker nog eventjes Loser van Tame Impala, die trouwens uit de Spider-Man film komt. En nu eerst Kom Terug van Jennifer Zamudio. En ja, volgende week hebben we de nieuwe single, de nieuwe enkelsnit. Ik heb hem al binnen, het is een prachtige nummer, maar we moeten het nog eventjes doen met Kom Terug. En dat doen jullie straks na het nieuws ook.

0: Lekker man.
1: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
2: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
0: voor jou. Henk vind ik, moet wel even kunnen.
2: Eén keer Henkie.
0: Ja, Henkie.
3: Henkie. Henkie.
2: Maar dat heb ik
4: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Nee. Werelds.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
2: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Don't you slow down. Joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met de broeierige zomerhit van Darcy, Shine Through the Summer. Nou ja, de summer is nog lang niet voorbij, want het mooie weer komt er weer een beetje aan. Nou ja, en het, niet alleen het mooie weer is er, komt er weer aan, maar Grimtorsk is inmiddels ook aangeschoven. Hele Hiddema, goedenavond.
2: Goeien.
1: Ja, want jij bent een opperste Friese ben je natuurlijk, maar denk je dat de mensen straks jouw Friese songteksten wel kunnen begrijpen?
2: Ja, dat hoop je dan maar, hè? Ja. Maar dat gaan we achterkomen.
1: Ja, nou, ja. Mijn persoonlijke ervaring is dat mensen, als ze het willen verstaan, dan kunnen ze het heel goed verstaan.
2: Precies, ja.
1: Dat jouw teksten bijzonder grappig zijn en heel snel allemaal. Ja, dat is een feit. We gaan zometeen even verder praten met elkaar. Maar je was dan nooit bij Spanenburg geweest, geloof ik. Ja, wel eens telefonisch hebben we wel eens een keer eerder contact met elkaar gehad. Maar en ook al veel vaker in radiostudio's, want Omroep Friesland, daar heb je ook een vaste stoel, geloof ik, hè?
2: Ja, daar ben ik inmiddels wel vaak genoeg geweest. Dus ja. Dat is tof. Maar hier nog niet. Dus live Radio Spanenburg is weer een eerste.
1: Maar had je wel eens live op de radio gespeeld? Of is dat de eerste keer dat je dat gaat doen?
2: Live op radio nog niet. Dus hey. dat is wel een eerste.
1: Kijk, we zoeken altijd hier om primeurtjes.
2: Ja.
1: We gaan zo meteen even verder praten met elkaar. Laten we eerst even een liedje van First Aid Kit doen. My Silver Lining.

0: Ja, dat was Grimtorsk met de snelste ijzervlechter. Nou, dat is dan, hoeven we niet te vertalen. We weten wel waar het dan over gaat. We noemen je voortaan Grimtorsk, want dat is jouw artiestennaam. Dat zijn wel een beetje de onderwerpen en de stijl van schrijven wat je doet. Hè? Dingetjes met een knipoog, een beetje herkenbaarheid uit het recente verleden. Heb je dat altijd gedaan? Dit soort tussen aanhalingstekens grappige country-Amerikaan-achtige liedjes gemaakt?
1: Dat wisselt een beetje. Het is maar net hoe het komt. Dus de eerste EP die ik toen heb uitgebracht was... wat meer, wat donker. Dat heette dus Verbenen Vruchten, Verboden Vruchten. Dus dat was allemaal wat duisterder. Mm-hmm. En de laatste nummers, dat is vaak wat, inderdaad wat een beetje volksverhalend. Vertellend over bijzondere figuren zoals een snelle ijzervlechter of een ijsbeer van de Aquasoe die dan... Ja. Niet meer wil leven. Ja. Dat soort,
0: Beetje absurde... dingen met een kwinkslag.
1: Ja.
0: Ook een beetje dubbelzinnig ze nu en dan.
1: Ja,
0: maar
1: dat vind ik wel
0: maar
1: mooi,
0: wel in een ik noem het altijd in een ouderwets sausje met heden

0: alledaagse gevoelens eronder.
1: Ja, oh, die ga ik onthouden. Ja. Ja. Vind ik mooi gezegd.
0: Je hebt het. We kennen elkaar al bijna 2 jaar. Want je bent ooit. Ik ben je ooit tegengekomen in. Was het niet de Sint Anna Parochie? Waar je met de kleine prijs voorronde meedeed in de pizzeria?
1: Dat was in de pizzeria, ja.
0: Ja, nou, dat was sowieso. Wat mij erbij staat is dat je heel veel vrienden had meegenomen. Ja. En toen je klaar was met spelen, toen gingen ze allemaal staan en klappen en joelen.
1: Ja, maar toen was ik ook nog niet zo lang bezig. Dus toen moest ik af en toe even. Ik dacht, dan was het ook wel goed om even een entourage mee te nemen. Ja. En dan is het sowieso. Dan heb je hoe dan ook een leuke avond.
0: Ja. Maar heb je altijd opgetreden? Of is dat echt iets van de laatste paar jaar dat je. Uit de kast bent gekomen qua singer-songwriter muzikant.
1: Ja, nee, dat is sinds 3 jaar. Ja. Dus de eerste optreden ooit was 3 jaar geleden. Dat was met Lied. Mm-hmm. Met Mimi Maarten in de Hel.
0: Ja.
1: En laatst zag ik dat nog voorbij komen. Toen dacht ik al gewoon, oef, dat kon je wel horen dat het een van de eerste keren was.
0: Een beetje een trillerige stemmetje.
1: Ja, wat trillerig. Ja, ik bedoel, ja, dat is ook live natuurlijk. Ja. Dus dan dat, ja, een goede dope is dat. Ja.
0: Je bent er regelmatig bij op de social media ben je dingen aan het posten, filmpjes. Doe je dat ook echt, zeg maar, nou, met nieuwe liedjes, muziek? Doe je dat gewoon om jouw volgers, jouw fans te kietelen om te reageren van zou dit wat zijn? Of heb je allemaal probeerseltjes en denk van nou ja, ik moet er wat mee doen, dus ik zet het maar op Instagram of op TikTok?
1: Ja, ik denk vooral dat laatste, want dan soms heb je een idee en dan blijft het een beetje in je hoofd sudderen. En dan denk je op een gegeven moment, ja, het moet ook even uit je hoofd. Dus dan zet je het maar gewoon online en dan ben je dat in ieder geval even kwijt. Ja. En dat hoeft dan, verder doe je daar misschien ook nooit wat mee.
0: Ja, mensen reageren er wel op, hè. Ze spreken je erop aan. Wat een leuk verhaaltje of wat een gekkigheid.
1: Ja, en dan op een gegeven moment ga je een beetje kijken van ga je het verder uitwerken, ga je wat vaker ook live spelen en dan ga je op een gegeven moment een beetje selectie maken van waar zit een beetje het goud, om het zo maar even te noemen.
0: Wat slaat aan?
1: Wat slaat aan? En dan ga je daarmee verder en dan heb je iets wat misschien heel lang op een plank ligt, waar je niet meer naar omkijkt en dan opeens een half jaar later denk je, oh, die zin uit die tekst kan ik dan wel weer gebruiken. Ja. En dan heeft het toch nog een soort nut uiteindelijk. Ja. Dus dat is wel grappig.
0: Heb je altijd eigen muziek op het toneel gebracht? Of ben je ook ooit als cover artist begonnen?
1: Nee, nooit gedaan. Maar ja, niet met een bepaalde reden niet.
0: Nee.
1: Maar het was. Het is gewoon zo ontstaan. Ik had een keer een nummer geschreven voor de grap. En een maatje van mij was toen aan het mixen en produceren. Dus ik was een beetje zijn proefkonijn. En toen één nummer werd, werd opeens 6. En toen hadden we een EP. En toen zeiden we, laten we het dan ook maar een keer op Spotify gooien. Ja. En kijken wat de reactie is. En,
0: dat was op zich wel goed.
1: Ja, dat was wel oké. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, mensen zoals Willem de Vries van Omroep Friesland, die mogen jou ook wel leiden, zoals ze dat noemen. Want als ik naar Willem luister of zie op het tv, dan kom je regelmatig voorbij. Maar ook de andere radiostations, die weten je inmiddels te vinden. Niet alleen qua muziek, maar ook qua praterij. Dat is eigenlijk ook eigenlijk in een enorme stroomversnelling gekomen de afgelopen 1,5 jaar.
1: Ja, dat is de laatste jaar wel merkbaar dat het meer gebeurt. Mm-hmm. Ja, en ja, dat is leuk dat je dan ook mensen aan je denken en aan je vragen. En op een gegeven moment heb je natuurlijk ook, weet je zelf, ken je de wereld een beetje. Dus dan heb je een nieuw nummer en dan ben je ook iets sneller met van, hey, ik heb iets nieuws, kan ik langskomen? En dan gaat dat ook allemaal wat soepeler.
0: Ja, je hebt zometeen ga je 2 nummers ga je live doen.
1: Ja.
0: De Wiekoin Bandieten en Trije Stappenplan.
1: Ja.
0: Nou, de mensen kunnen zich wel een beetje voorstellen van wat dat in het Nederlands betekent. Waar gaan die liedjes over?
1: Wiekoin Bandieten, dat gaat een beetje over van die mensen die dan een beetje blijven hangen in het verleden. En dan iets oude glorie proberen te herbeleven. Maar dat is dan eigenlijk al vervlogen. Dus dan heb je van die oude mannen aan de bar.
0: Ja.
1: Nou, en Trije Stappenplan. Je hebt het 12-stappenplan. En als je het kent, dan is het meestal niet positief. Maar ik heb een 3-stappenplan bedacht.
0: Je hebt even wat binnenbochtjes genomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus,
0: Nou, wij kennen elkaar onder andere van Steven Jansen. Je hebt vorig jaar in oktober heb je een tribute show gedaan voor Bob Dylan. Samen met Stefan en Scarecrow Willy, waar we binnenkort ook nog wel weer eens even wat nieuws van horen hebben. Ja, dat was ook een prachtige avond. Steven Jansen, die kun je er wel bij hebben.
1: Ja, een ontzettend vrolijke kerel. Ja. Ja. Nou ja, en Scarecrow Willy ook, dus ja. Leuke vent.
0: Ja, ja, nou, we hebben een hele mooie avond gehad. We gaan even naar Steven Jansen luisteren. Niet een Afrikaans nummer, maar een van zijn Engelstalige classics. Inmiddels al Lost Bloodline.

0: Meestal doen we het niet, dat we de fade-out vol praten. Want we genieten altijd van de volledige song. Maar ja, we maken nu even een uitzondering. Want ja, dit is jouw keuze, Grim Torsk. Dit was Vader John Misty.
1: Ja.
0: Ik had er nooit van gehoord.
1: Ja, ik vind het een lekker nummertje.
0: Ja, en is dit dan iets wat je vaak op hebt in de auto? Of als je thuis even een sigaar aan het roken bent? Of?
1: Ja, ik rook geen sigaar, maar ik zet hem regelmatig thuis even op. Vorig jaar op een bruiloft hebben we hem ook, hadden ze een playlist en daar zat hij ook in. Het is gewoon een lekker,
0: ja,
1: vrolijk liedje. Ja.
0: Een Nothing on the Hand liedje.
1: Een Nothing on the Hand liedje, ja, ja. Daar moet je meer van hebben. Ja. Dat is het.
0: Nou, waar we ook meer van moeten hebben is mooie optredens met mooie artiesten. Veel samenwerkingachtige dingetjes. Nou, we hebben er zelf ook wel een beetje een handje van. Maar ja, een paar weken terug bereikte mij het bericht dat jij ook een heel mooi ding gaat doen binnenkort.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat is september?
1: 6 september, ja.
0: Dus dat is ook wel snel, hè?
1: Zo op een zondagavond, ja.
0: En wat gaat er gebeuren?
1: Ja, nou, ik ga een soort van mini-evenement organiseren in koffiezaak Ver in Leeuwarden. Ja. Op de Willemendijk. En de man achter de koffiezaak heet Ver. En nou, hij stond toen op mijn bruiloft ook met zijn koffie. En toen zei hij van, kom je een keer bij mij spelen. Vind ik mooi.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van, nou weet je, dat kan ik wel doen. Maar in mijn eentje is ook maar zo één. Dus toen dacht ik van, wat nou als ik er een beetje een soort evenement van maak. Ja. Freestyle evenement. Nou, verskes, mooie play on words.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, nou, wie zou ik dan zelf vragen als ik iets organiseer? Nou, dat is wel leuk als je zoiets organiseert. Ga je kijken, wat vind je zelf leuk? Waar ben je fan van? Dus toen heb ik Maite en Alexander Motor gevraagd. Ja. Maak ook mooie Friese muziek.
0: Ja.
1: En nou, dus een avond met drie acts, waaronder dus ik en hen. En ja. Ja.
0: Het zijn ook prijswinnaars. Want ik weet dat Alexander Moto, die ook de Bernlef prijs gewonnen heeft.
1: Zeker,
0: die heeft ook gewoon Nederlandse hip-hop rap heeft hij. Maar heeft ook prachtige Friese nummers heeft hij gemaakt. En is je aan het uitbrengen.
1: Ja,
0: dat is denk ik wel een gouden combinatie. Om heel divers, maar de taal bindt dan. Hè?
1: Ja, ja, dat vind ik ook belangrijk. Ja, dus
0: Want Maite is ook zo'n artieste die afgelopen twee jaar heel snel opkomt. Die heeft ook Lied heeft ze gewonnen. Ja. De Kleine Prijs van Friesland vorig jaar heeft ze gewonnen. Graag geziene gast, een goede zangeres. En ook hele, ik noem het eigenlijk een beetje vrouwtjeachtige muziek. Maar dan wel in de Friese taal. Beetje mystiek. En ik bedoel dan een vrouwtje van twee jaar terug. En niet van nu, want het is nou iets meer poppy, zeg maar. Maar een hele goede vibe zit erbij. En de Friese taal, zeker bij ons hier in het noorden, geeft een extra dimensie aan het alles. Fries, ja, waarom ben jij Fries gaan schrijven en niet Nederlands of Engels of Duits?
1: Ja, het voelt gewoon het meest authentiek voor mij.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb wel eens dan dat ik begon aan een Engelse tekst. Maar als je dan, ja, je moet, ik vind wel, als je er staat, dan moet je het ook menen wat je zegt.
0: Ja.
1: En als er dan, als je er staat en je staat er met twijfel, dat is niet goed, denk ik.
0: En er komt ook bij, want ik ga dan natuurlijk ook wel om met Steven Jansen. Die is Engelsman en taalpurist in alle vormen. Maar hij zegt van, Henk, hij zegt van, ik hoor soms mensen zingen in het Engels met een Amerikaans accent. Met een Nederlandse tongslag erbij.
1: Ja.
0: Hij zegt van, het is heel lastig, zeg maar, om als buitenlander, als Engelstalige, zeg maar, naar Nederlandse Engels te luisteren. Want het is eigenlijk een beetje van alles door elkaar heen.
1: Ja.
0: En daar zit je natuurlijk wel mee. Zeker als je Engels wil gebruiken om internationaal door te gaan breken.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Daar wordt op gelet aan, zeg maar.
1: Ja, ja, die ambitie heb ik niet. Dus dat,
0: Nee, maar ja, je hebt het al druk zat, zeg maar. Ja, hier in Friesland met al je optredens.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Je hebt het wel behoorlijk druk gehad dit jaar, toch?
1: Ja, ik zat laatst nog te denken van, nou, volgens mij heb ik dit jaar meer optredens gehad dan in gewoon alle 3 jaar dat ik nu bezig ben bij elkaar. Dus dat is een goed teken.
0: Je was een paar weken terug ook nog op het podium met No Saint in een bandvorm.
1: Ja.
0: Dat was ook heel bijzonder.
1: Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. No Saint die heb voor het eerst leren kennen bij Noorderwien backstage. En daarna aan de praat en het klikte goed. En toen vroeg hij mij op een gegeven moment van, nou, kom maar eens twee nummertjes spelen. Ja. Ik sta op een veen op met mijn band. Ik zei, nou, vind ik heel leuk dat hij dat vraagt. En ook wel een eer natuurlijk. Dus Dus dat gedaan en ja, dat was te gek. Ja. Ja.
0: Nou, en het publiek liep niet weg. Die bleef mooi staan. Ja. Nou, dat is altijd ook wel een beetje een lakmoes. Ja, kijk, als mensen bier gaan halen, dat is op zich een goed ding natuurlijk. Maar dat moeten ze niet onder jouw liedje doen natuurlijk, hè?
1: Nee, veel meer. Nou, er wordt sowieso wel bier gehaald op een veenhoop. Dat gebeurt er wel.
0: Maar dat was wel mooi om op een veenhoop. Dat is een van de grootste festivals in Friesland natuurlijk. Hè? En ook een van de legendarische.
1: Klopt, ja. Gek genoeg was ik zelf nog nooit te gast. Gewoon zelf als festivalganger geweest. Nee. Maar ik was wel verbaasd inderdaad over hoe groot het allemaal was. Ja. Ja.
0: Nou hebben we straks dat Veskes evenement zondag 6 september. S'avonds is het geloof ik, hè?
1: Ja, dus van deuren gaan 7 uur open. Dan 7:30 gaat het los.
0: Ja.
1: En dan gaan de 3 acts gewoon volgens programma.
0: En kaartjes, die moet je van... Want ik had begrepen, zeg maar, dat is eigenlijk een standaardzin. Maar nu is het echt zo, de laatste kaarten gaat het om, hè?
1: Ja, er zijn nog zo'n 10 kaarten over nu. Ja. Dus het gaat rap. En die kun je nog steeds in mijn bio halen. Dus gewoon op Instagram, maar ook op Facebook. Als je me opzoekt via Grimtosk, dan...
0: Nou, mensen kunnen Grimtosk ook via de social media vinden van Even Wat Oors op Radio Spannenburg. Dat is allemaal mooi blauw en kun je aanklikken allemaal. Maite en Alexander Moto, dat zijn lekkere acts. Gaan jullie dan ook dingen samen doen op het podium of zijn het 3 losse blokjes?
1: Nee, gewoon losse blokjes.
0: Ja. En is het dan wel zo van dat je al zo goed met elkaar bent dat je dan ook gaat zeggen van nou, moet in de toekomst misschien eens even wat met elkaar gaan doen? Of is dat zeg maar weer een volgende stap?
1: Dat soort dingen gebeuren, als ze gebeuren, gebeuren ze organisch. Maar die twee die hebben het ook hartstikke druk.
0: Ja, dat is zo.
1: Als zoiets gebeurt, dan gebeurt het meestal een beetje op een natuurlijke manier. Maar dat ligt niet in de planning of wat dan ook. Nee,
0: Maite heeft het sowieso hartstikke druk. Ja. Deze herfst met de popronde. Ja, daar is ook al vol. Nou, niet vol geboekt, maar in ieder geval dat gaat de goede kant op.
1: Ja, nou, Auto ook. Ja, die speelt ook wel elk weekend overal. Dus die
0: heeft allemaal vrienden om zich heen waar hij zeer gewild bij is.
1: Ja.
0: Nou ja, jij hebt ook behoorlijk wat drukte. Want jij zit nog net niet vol de rest van het jaar. Maar dat loopt ook al. Mensen kunnen ook gewoon jou boeken, toch? Voor feesten en partijen.
1: Ja,
0: en
1: zeker,
0: voor bruiloften.
1: Ja.
0: En bar mitzwa's.
1: Ook. Als ze dat willen, ja, dan mag dat.
0: Kinderpretjes.
1: Ja, mospits. Kindermospits. Ik heb het allemaal al meegemaakt. Dat kan allemaal.
0: Ja, nou, hele Grimtosk. Prachtig dat je er was. We gaan elkaar zeker vaker zien en naar elkaar luisteren. Ik dan naar jou vooral. Dat was nog even een overgang om van... om naar Alexander Moto te gaan, naar de hip-hop. Maar ja, dan gaan we ook een beetje van de country Americana. Om dan een switch te maken naar hip-hop. Dan zitten we bij Lil Nas X met Old Town Road.
1: Boom.

Nou, dit was Maite even met Last Summer Day, de laatste zomerdag. Nou, we zijn nog niet aan het einde. Van dit tweede uur trouwens wel. Wij gaan bij het VNOF gaan we afsluiten. Bij Spanenburg gaan we nog even twee uur door. Dat is ook allemaal via de uitzending gemist van Spanenburg nog even na te luisteren. Wij doen dat onder andere met Janne en Seert, film en metal. En wij praten met Jannie Elsinga en hebben we lekkere muziek van onder andere Niels en Paul Fens. Nou, ik moet Niels even bedanken voor de techniek en Grimtosk voor het mooie optreden en het bezoek hier in de tweede uur. En natuurlijk Arjen Kiel nog even vanuit Popschool Jouweren vanuit het eerste uur. En volgende week hebben we ook weer mooie dingen, want dan gaan we onder andere aandacht besteden aan Liet. De presentatie ervan, dat is zaterdag. Dat is wel bekendgemaakt wie er mee gaat doen en hoe het precies allemaal gaat gebeuren. We zijn erbij en we gaan even wat mensen interviewen en dat gaan we volgende week vrijdag uitzenden. Komt Thijs even langs. Die doet met de popronde mee. Daar is ook heel erg nieuwsgierig. Hebben we ook een nieuwe single, gaan we van hem lanceren. Ook muziek van Nieuwland en Draver komt langs. En met de beide bands, artiesten gaan we praten. Dus ook allemaal weer druk volgende week vrijdag. Nou, nu gaan we nog even twee nummertjes doen. Sowieso de band doen we eventjes. Maar straks ook de Frieske Boerensong van Pieter Wilkens nog eventjes. Die mag ook niet ontbreken in deze Friese tweede uur. The Waltz, The Last Waltz Suite, The Wait van de band en de Staples Singers is een favoriet van Grimtosk. Hij heeft hem aangegeven en de band kende ik wel, maar dit nummer kende ik nog niet. Laten we die lekker gaan draaien en tot de volgende keer zeg ik, of tot zometeen.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk! Eén keer, toch?
1: Tuurlijk, als lekker, man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is.
2: Ja. Ik echt. Een lekkere Henkie. Huppakee, daar zit hij.
3: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja, hoor.
3: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
4: Lekker, man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

en helle in een lekkerstoor wat bier voor onderwijs. Een klant die tieneriges die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toen is die voorbeeld zussen, het is ik heel gewoon. Hoe al desto komst, hefst o een Frieske boer.

er een paar pilsjes en ik rek een peteer. Mooie jongen uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kan. Hij zei ik ben je ranger en had een Afrikaans faam. Ik hie het witte kind, het is een vast patroon. Oeral daar sto komt, daar sto een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: to the main event.
1: Dit is het derde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Janne Hoogstra.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen wederom met een nummer van het album van de maand augustus, Ceremony van Ollie and the Roots, I See Things. Nou, dan zijn we alweer lekker vertrouwd begonnen dit derde uur, Janne.
1: Ja, we zijn alweer aardig op weg in augustus ook, hè?
0: Ja, nou ja, we hebben sowieso zometeen nog even een, twee films die we gaan bespreken. Janne, jij hebt het lijstje voor je.
1: Ja, zoals vorige week ook al even aangekondigd, heb ik een horror waar we mee gaan beginnen. The End of Oak Street. Mm-hmm. En daarna een, ja, hij valt onder drama. Maar dat is dan The Sunny Dancer.
0: Oké, nou ja, wij hebben tot aan die tijd hebben we sowieso nog even wat interessants. Want ja, we hebben Jannie Elsinga hebben we straks nog eventjes aan de telefoon. Zij is figuratiebegeleider, regieassistent en producer.
1: Oftewel, wil je figureren in een film? Luister dan nog even heel goed naar wat zij te vertellen heeft.
0: En wil je weten hoe bepaalde dingen in het voortraject en in het traject tijdens een opname geregeld is? Daar gaan we het zo meteen met Jannie Elsinga over hebben. Ik ken haar ook nog, tussen aanhalingstekens, van vroeger. Zij zingt ook en haar laatste single is een zomerse deun, Costa del Sol. En haar artiestennaam is Jane. Gaan we even naar luisteren.

0: We hebben even geluisterd naar Costa del Sol. En ja, dat is een track van Jane. En ja, ik heb er even ingeduikt, maar ik ben er even ingedoken. Maar ja, dat blijkt in één keer Jannie Elsinga te zijn. Zoals eerder ook al aangegeven, de leadzangeres van Sono. We hebben daar een tijdje terug, 2 jaar geloof ik, hebben we daar leuk contact mee gehad. Via de Kleine Prijs van Friesland. En ja, dan duik je er even in. Maar er is veel meer aan de hand met Jannie. Ook filmgerelateerd. Dus Jannie Elsinga, goedenavond. Dan moesten we maar even bellen.
1: Ik vond het ontzettend leuk dat ik je te gast mag zijn.
0: Ja, want 2 jaar terug hebben jullie met Sono met de Kleine Prijs van Friesland hebben jullie meegedaan. En indruk gemaakt. Hoe gaat het nu met Sono?

0: Dat is natuurlijk ook even een leuke ervaring.
1: Ja, zeker. En dat is ook echt wel een preview voor de EP die we gaan uitbrengen. Dus dat was echt even voelen. Even je tentjes dippen in het water om te kijken hoe slaat dit aan. En gaan we dit dan echt in de studio goed opnemen. Maar daar kregen we eigenlijk alleen maar hele positieve reacties op. Dus toen hebben we toch besloten, nou, laten we het dan maar ook maar gewoon doen, hè?
0: Ja, ja. Ja, nou, dat is allemaal even leuk om na te kijken. Ja, en dan zitten we in het filmuur, zijn we filmgerelateerd, want ik heb dat even nagekeken, maar jij bent een behoorlijk bezig bijtje, want je bent niet alleen producer, maar ook regieassistent en ja, daar stond ook iets bij, de third ad, wat is dat precies?
1: Third AD, ja, dat is assistent opnameleider, dus je hebt natuurlijk de opnameleider die eigenlijk leiding geeft aan iedereen op set en ervoor zorgen dat alles gedraaid moet worden wat er op de planning staat.
0: Ja.
1: En die dus ook de tijd bewaakt en ervoor zorgt dat je elke dag haalt.
0: Mm-hmm.
1: En die is eigenlijk voornamelijk op set. Ik ben dan de assistent opnameleider, betekent dat ik ervoor zorg dat alles van set geregeld wordt. Dus dat acteurs door kostuum en make-up gaan en op tijd zijn. Dat als we auto's of dieren nodig hebben, dat die er zijn, dat die op tijd klaarstaan. Dat de volledige crew weet wat we gaan doen. Dus dat het kostuumteam weet, hey, we gaan dit doen. Dat het make-up team weet, we gaan dit doen. Maar ook dat de cameraassistenten weten wat we aan het doen zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk assisteer ik in voornamelijk heel veel communicatie. Ja. En heel veel voorbereidend werk.
0: En is het dan zo van dat je op de set continu met een clipboard rondloopt en een headset op en mensen heen en weer van A naar B aan het begeleiden bent?
1: Nou ja, zo kan je het wel zien.
0: Ja.
1: Ik stuur daarnaast ook gewoon wel een team aan dat ervoor zorgt dat dit ook allemaal geregeld wordt. Want ik loop niet de hele tijd van A naar B, maar ik zorg er wel voor dat iedereen ervoor zorgt dat ze naar A en B moeten. En dat ik coördineer dat ook door de juiste mensen gebeurt.
0: Ja.
1: Okay, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor het volledige team en voordat dat allemaal geregeld is.
0: Ja.
1: En als de mensen dus niet op tijd zijn of we hebben een auto nodig voor een scène en die auto staat in de file of die is te laat, dan moet ik daarvoor ook met oplossingen komen. En dan moet ik daar ook communiceren met iedereen die dat moet weten.
0: Ja.
1: Dus het kan zijn dat je dan bijvoorbeeld besloten hebt van tevoren dat je scène 1, 2 en 3 gaat draaien. In ook die volgorde.
0: Mm-hmm.
1: En dat het dan toch doordat de auto die voor scène 1 nodig is en niet is, scène 3, 2 en 1 wordt.
0: Ja.
1: Daar moeten natuurlijk wel beslissingen over gemaakt worden. En dat is wel mijn functie.
0: Ja, nou, je bent dan natuurlijk stressbestendig. Want het loopt altijd anders. Het loopt altijd net even wat oors.
1: Mm-hmm. Ja, zeker.
0: Is dat dan, hoe ben je hierin? Ingerold?
1: Nou ja, dat is echt heel cliché wat ik nu ga zeggen, maar gewoon heel hard werken.
0: Ja.
1: Dus mijn grote liefdes zijn film en muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn de grootste passies die ik heb. En ik vind muziek heel, heel tof. Ik vind film heel tof, maar als kind zei ik al, ik wil gewoon graag televisieprogramma's maken, ik wil graag films maken, ik wil graag mijn naam in de aftiteling.
0: Mm-hmm.
1: En mijn moeder zei altijd, alles wat je kan dromen, kan je doen.
0: Ja.
1: Dus als jij daarover droomt en als jij dat wil doen, dan moet je daar gewoon heel hard voor werken. En dan kan het niet dat niet lukt.
0: Ja,
1: nou. En dat heb ik eigenlijk heel letterlijk genomen. Dus ik heb eigenlijk gewoon 24/7 alles aangepakt. Maar ook echt, ik had nog geen cent te makken. Dus het was echt, ik woon nog bij mijn ouders in Friesland. Maar als je in dit vak wil, moet je toch wel meer richting de Randstad. Dus ik liep bij iedereen op de bank in de Randstad, want ik had geen geld voor mijn eigen appartement.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht, ik neem gewoon alle gratis dingen aan, dan leer ik zoveel mogelijk mensen kennen en dan ga ik zoveel mogelijk doen. En ik ging van dagshoots naar nachtshoots en ik pakte alles aan wat ik te pakken viel. En op een gegeven moment heb je dan zo'n groot netwerk en dan ga je van geen geld naar, oh my god, ik krijg gewoon reiskosten.
0: Ja.
1: En dan ga je van reiskosten naar, krijg ik keer 15'tjes.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je van 15'tjes een keer naar, we hebben €250 voor je.
0: Ja.
1: Ah, zo groei je dan eigenlijk ontzettend door. En ik ben net als iedereen gewoon onderaan de ladder begonnen.
0: Ja.
1: En inmiddels die ladder best wel lekker al opgeklommen. Maar er is natuurlijk altijd meer. En ik heb natuurlijk altijd meer doelen en hogere dingen die ik graag wil gaan doen.
0: Ja, nou, heb je daar nog speciaal een opleiding voor gedaan? Of is het bij allemaal zelfdidactisch?
1: Ah, je hebt natuurlijk de Filmacademie, die is het bekendst.
0: Ja.
1: Die heb je in Amsterdam. Maar ik ben er gewoon wel heel erg van overtuigd dat ook al doe je de Filmacademie of een andere AC of filmopleiding. Mm-hmm.

0: dat je toch moet leren op de set.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik heb gewoon heel veel met mensen meegelopen en heel veel vragen gesteld. En bij iedereen gezegd, ik doe het wel gratis als ik maar mag leren en als ik maar meegenomen word.
1: Ja.
0: Dus nee, ik heb niet een specifieke opleiding gevolgd, maar ik heb wel de tussenhaakjes setopleiding gevolgd.
1: Ja. Ja.
0: Dan gaat het balletje wel rollen.
1: Ja, en ik zag onder andere dat jij betrokken bent geweest bij de videoclip van Feestje op mijn graf van The Opposites.
0: Zeker.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een prachtige klus. The Opposites die zijn eigenlijk helemaal weer terug van weg geweest. En ja, dat deze zomerhit dan in één keer booming is met jou op de aftiteling van de videoclip.
0: Ja, ik vond dat eigenlijk best wel spannend, want ik luisterde vroeger altijd de Opposites. Ik vond de Opposites fantastisch. Maar het is toch altijd spannend als zo'n grote act en zo'n bekende naam in Nederland besluit. We gaan weer terugkomen met iets nieuws, want je kunt natuurlijk ook gewoon finaal de plank misslaan.
1: Ja, Stijn. Klopt, ja.
0: Dus ik had het liedje doorgestuurd gekregen en ik werd gevraagd, wil jij onderdeel zijn van de crew om deze videoclip te realiseren?
1: Mm-hmm.
0: En ik hoorde het nummer en ik dacht meteen, dit wordt een hit.
1: Ja.
0: Dit is echt super, super tof. In mijn optiek is het een hele, hele toffe videoclip geworden.
1: Nou, het is sowieso de Opposites. Als ze het doen, dan doen ze het goed. Ze hebben verschrikkelijk veel energie en middelen erin gestoken om hun terugkomst weer in te luiden met een zeer professioneel filmverhaal eigenlijk. Maar... Nou, zat ik stiekem nog even verder te puzzelen. Maar daar kwam de naam filmtemplates kwam ook nog voorbij. Wat is dat dan? Wat is jouw rol daarin dan?
0: Dat vind ik zo leuk dat je dat zegt. ik en mijn compagnon Erik hebben filmtemplates opgezet.
1: Mm-hmm.
0: Voornamelijk als filmtool voor beginnende makers, maar ook voor gevorderde filmmakers.
1: Mm-hmm.
0: Om ervoor te zorgen dat een pre-productiefase, dus... Als je in het begin bent van een project en je gaat kijken wat zijn de mogelijkheden, kost eigenlijk altijd best wel veel tijd.
1: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, Jani, dit klinkt eigenlijk... Dit is eigenlijk een onderwerp voor een item op zich. Misschien is het leuk dat we jou of jullie hier nog eens een keertje over terugbellen. Misschien dat Erik dan ook kan aanschuiven om even verder uit te leggen van hoe dat dan werkt bij jullie. Ja, we cirkelen dan toch stiekem even terug naar Feestje op mijn graf, The Opposites.
0: Ja.
1: Kondig dat nummer maar aan, dan bellen wij binnenkort wel weer eens even terug.
0: Ja, lieve mensen, ik vond dit een feestje. En om in dat thema te blijven is hier Feestje op mijn graf van...

0: dat was dus de Opposites nog eventjes met een feestje op mijn graf. En Jan heeft mooi verteld, zeg maar, wat zij daar allemaal in betekend heeft. Jan,
1: ben jij wel eens figurant geweest, Henk?
0: Ik ben figurant in mijn eigen leven. maar kijk dat...
1: Sommige mensen horen achter de camera en andere mensen staan er graag voor.
0: Ja, precies. Dus wat dat betreft zitten we hier goed in Heerenveen bij Charlie Beers & Bar. Waar we weer lekker zitten. We gaan zometeen ook eventjes nog naar de film toe. Natuurlijk, want dat hoort er ook even bij het opnamemoment. En eigenlijk op de vrijdagavond horen ook nog twee andere namen.
1: Ja,
0: standaard.
1: Eigenlijk heb je natuurlijk geen programma als Paul Vens en Friends ontbreken.
0: Nee.
1: En zelfs Newell's.
0: Ja, want meestal hebben we een Newland. Maar Alex die vroeg aan mij, zei Henk, jongen, fantastisch dat we met Newland regelmatig bij je te horen zijn. Elke vrijdag. Maar hij zei, ja, ik zou ook wel graag Newell's naar voren willen schuiven. Nou, Els van der Greft, waar hij deze band samen heeft, is nu ook weer helemaal in haar nopjes. Want die gaan we ook draaien. Paul Vens & Friends doen we Tell Me Why. En Newell's 2000 Daisies.

0: Ja, dat was good old Neil Young nog eventjes met Harvest Moon. Nou, dat is al een heel oud, heel oud nummer. Maar nog steeds steengoed. Heel herkenbaar. En iedereen kan hem wel meezingen. Of in ieder geval meefluiten. maar deze film die komt ook voor in The End of Oak Street.
1: Ja, dit nummer is inderdaad heel goed te luisteren in de film. The End of Oak Street, ja, een horrorfilm, Henk. Met Anne Hathaway.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou, dat, en niet alleen Anne Hathaway hoor, ook Ewan McGregor zit erin.
0: Ja.
1: Dus echt wel een goede cast. En dat is voor een horrorfilm ook wel eens anders natuurlijk. Want soms heb je de B-acteurs zoals ze dan op de lijst staan. Maar dit is toch echt een A-lijst.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk dat de film in de jaren 80 plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
1: In de Oak Street. En mensen ja, die denken, nou, we hebben een lekker avondje binnen. Relax, lekker slapen, welterusten. Onweersbuitjes. En ze doen 's ochtends de deur weer open. En Henk, de hele straat is geteleporteerd naar, nou ja,
0: vroeger.
1: Naar vroeger. Back in Jurassic Park, zal ik maar zeggen, bijna.
0: Oké. Okay.
1: Dus hun buren zijn nou ineens dinosaurussen. In plaats van dat je veilig op straat kan lopen, ja, moet je weer vechten voor overleving.
0: En dan is het zo van, eerst moeten we erachter komen van, wat is er precies aan de hand? Is dit een droom?
1: Ja, is dit een droom? Oftewel een nachtmerrie? Wat is er gebeurd en hoe komen we hier in godsvredesnaam weer vandaan?
0: Ja.
1: Nou ja, Henk, daar gaat deze film over.
0: Dus dit
1: en
0: is eigenlijk,
1: overleven ze het allemaal?
0: Dus dit is eigenlijk Jurassic Park in
1: horrorscene.
0: In horrorscene. Nou hebben we dus Jurassic Park hebben we gezien. Er wordt ook wel eens even iemand opgehapt.
1: Ja, lekker snackje tussendoor. Ja.
0: Heb je ook wel eens iemand die met de auto rijdt en dat hij zegt van must go faster.
1: Ja, precies.
0: Maar hier is het enge boel.
1: Dit is een echt wel gericht op angst.
0: Oké. Okay.
1: En hoe overleef je die angst en hoe overleef je het Jurassic tijdperk? Want ja, Nergens niet om, Henk. Daar zijn wij niet bepaald op gebouwd.
0: Nee, dan moet je goed even nagaan wat je in de schuur hebt staan, zeg maar, wat je kunt gebruiken.
1: Welke dino sta je stil en bij welke ga je rennen?
0: Ja, en wat kan ik met de schep en wat kan ik met de hark?
1: Precies.
0: En de bladblazer. Wat heb ik daaraan in de Jurassic area?
1: Ja, niet zo heel veel als er een hele grote dino tegenover je staat.
0: Nee.
1: Maar goed, ze hebben het er maar mee te doen. En Anne Hathaway en Ewan McGregor die zijn gewoon heel leuk samen, moet ik zeggen.
0: Heb je sowieso twee hele goede acteurs.
1: Een hele goede chemistry, zoals ze dat dan noemen samen.
0: Was Anne Hathaway op dit moment ook niet in de Odyssey?
1: Hoogzwanger, geloof ik zelfs.
0: Was ze daar panel op of zoiets?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat was ook, dus het is een karakteractrice.
1: Daar was een hele statige dame.
0: Staatsvrouw.
1: Echt een staatsvrouw.
0: Ja.
1: En dit is toch meer de huismoeder in volle staat van beschermende moedermodus.
0: Ja. Nou, wij zullen het mooi even bekijken van wat dit is. Datzelfde geldt ook voor de tweede film waar we het over hebben.
1: Een iets wat meer serieuzere film.
0: Mm-hmm.
1: Kan ook wel een beetje confronterend zijn, The Sunny Dancer. Met onder andere Bella Ramsey, dus die ook wel bekend is van The Last of Us.
0: Mm-hmm.
1: Deze dame is ernstig ziek geweest. Hij heeft kanker overleefd. Mm-hmm. Dan denkt ze, nou, ik ben er wel klaar mee. Ik wil leuke dingen gaan doen. En dan wordt ze door haar ouders naar een of ander kanker survival kamp gestuurd, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Waar ze eigenlijk in eerste instantie zoiets heeft van, wat een onzin, wat belachelijk. En waarom doen ze mij dit aan?
0: Ja.
1: Maar als ze dan bij alle gelijkgezinnen terechtkomt,
0: lotgenoten,
1: zoals ze het zelf noemt, in het chemokamp,
0: ja,
1: dan komen ze erachter dat zij allemaal een bepaalde levenslust hebben. Geen angst om dingen uit te proberen, omdat ze het ergste wat ze kan gebeuren eigenlijk wel al hebben meegemaakt in het leven.
0: Mm-hmm.
1: Dus al die jonge jeugd die gaan dingen uitproberen, skinny dipping, een drankje, iets slikken wat misschien niet helemaal mag. Of zelfs verliefd worden op.
0: Ja.
1: En dan komen ze er met z'n allen achter van, hey, het leven heeft nog heel veel opties.
0: Ja.
1: En confronterend. Van, wie is er ziek, wie blijft er ziek, wie haalt het wel, wie haalt het niet. Mm-hmm. Maar zelfs al haal je het niet, of de een haalt het niet en de ander wel, er moet geleefd worden.
0: Ja, het is eigenlijk een soort van bucketlist met elkaar afgaan.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. Nou zou ik niet gelijk willen zeggen dat je voorgeschreven pillen moet gaan opsnuiven en wodka moet gaan drinken.
0: Nee.
1: Dat is niet helemaal het plan in de jonge jeugd.
0: Sowieso niet.
1: Als jij je gezellig feest wil vieren met je lotgenoten en het leven wil vieren, dan stel ik voor dat je dat ook gaat doen.
0: You only live once.
1: You only live once.
0: Ja. Nou, we hadden er ook wat andere experimenten. We hadden er uitbedacht, zeg maar. En bij een van die scènes is dan een nummer van de Scissor Sisters ondergezet. I Don't Feel Like Dancing.
1: Ja.
0: Ik heb daar een klein stukje van gezien, maar dat is dan eigenlijk best wel hilarisch op een of andere manier. Laten we dat nummer vast maar in.

0: dat was Kaylee Cantrell nog even met Perfect Princess uit Descendants Wicked Wonderland.
1: Ja, de Descendants van Wicked Wonderland, dat is eigenlijk een beetje gewoon de boze wereld van Disney.
0: Ja, ja. En daar heeft Kaylee Cantrell heeft er iets over gezongen. Nou, dit is volgens mij net ook een beetje in jouw straatje, dit soort filmmuziek. Ja, datzelfde geldt eigenlijk voor mij dan sowieso. De film begin dit jaar, 28 Years Later, The Bone Temple.
1: Ja.
0: Nou ben ik zelf van 28 Days and Weeks.
1: Ja.
0: Die heb ik nog bewust meegemaakt. Dat is al, weet ik het, 15, 20 jaar terug of zo.
1: Die heb ik teruggekeken, Henk, want ik kende ze niet allemaal. Ik denk, hé, dat komt me bekend voor.
0: Ja,
1: heb jij uiteindelijk 28 Years Later ook nog gezien, Henk?
0: Ja, ook nog.
1: Ik denk, hij kan niet ontbreken. Als je ze allemaal gezien hebt, moet deze ook.
0: Klopt. En The Bone Temple is sowieso een lekkere film. Een goed begin van het jaar geweest qua niveau. Hideur Günther Thier, die heeft daar muziek van gemaakt. Nou, dat zullen we nog wel eens vaker in de derde uur langs horen komen. Datzelfde geldt in principe ook voor jou, Janne. Want jij bent volgende week ook weer terug.
1: Jazeker.
0: En dan heb je ook weer twee nieuwe films op je lijstje staan.
1: Twee. Ik heb deze keer gekozen voor Mutiny. En voor, jawel, The Death of Robin Hood.
0: Nou, ik had niet het gevoel dat dat ooit nog zou gebeuren. Maar die komt altijd terug en dat blijkt wel in deze film. Nou ja, jij komt volgende week ook weer terug.
1: Ik ben er hoor, ja.
0: En we gaan dus luisteren naar The Bone Temple van Hideur Günther Thier. Maar nu eerst nog eventjes Broken Brass, Ripley. Ook weer een terugkerende deun die we wel regelmatig eens hier ten gehoor brengen. Janne, tot volgende week.
1: Tot volgende week weer in Charlie Bios en Bar.
0: Jazeker.
1: Doen we.
0: Goed
1: tot
0: plan.
1: Dan.
0: Wij gaan nog even straks nog even door met het shit van Popta en Metal. En volgens mij gaan we ook met iemand praten. Nou, dat horen we straks na het nieuws wel eventjes. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het vierde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Seert van Popta.

Ja, welkom terug bij het vierde laatste uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Things Could Get Worse van Maggie's Flock. En deze band uit Arnhem en Nijmegen, ja, die heeft een soort van checklist gemaakt van de dingen waar je allemaal zorgen over kunt maken, op vakantie bijvoorbeeld. Ja, wij maken ons het laatste uurtje nergens meer zorgen om, want we hebben nog lekkere liedjes en nummers in het vooruitzicht. Straks halverwege ongeveer, daar schuift het shit van Popta aan. Dat gaan we vanaf volgende maand gaan we dat anders doen. Dan springt die er meteen bovenop, vanaf nu eigenlijk. En dan gaan we het over metal hebben, halverwege. Maar nu eerst gaan we door met lekkere muziek. Wij doen Elske de Wal, Whatever. Zij is net weer uitgekomen met een nieuwe song. En ja, er staan allemaal mooie dingen aan te komen. Onder andere gaat zij een friskioen verzorgen in Drachten. 5 september is dat, in Van der Valk. Het schijnt een bijzondere avond te worden. Dus check het maar even op de websites en op de socials van Elske de Wal. We gaan dus even luisteren naar Whatever.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwathoors-evenementen.nl.

Ja, dat was even een blokje hip-hop. Want ook daar schenken we natuurlijk aandacht aan. Bij even wat oors en in het vierde uur is daar soms wel eens even ruimte voor om daar eens even een blokje aan te wijden. Nou, we hebben eerst even geluisterd naar Better van Young Skin. Hazel Seidsma die heeft weer mooie dingen gemaakt. En gaat dat de komende weken, maanden, gaat hij dat uitbrengen. Dus dat houden we nou

in het oog wat daar gaat gebeuren. Ook qua optredens schijnt het altijd wel enthousiast te zijn wat hij doet. Hij krijgt altijd de club wel mee. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Jano en Moker B. We hebben geluisterd naar Pepom. Yannick en Mohamed hebben al veel samengewerkt. En indrukwekkende dingen gedaan, zeg maar, voor de hip-hop scene. Ook in het noorden staan ze hoog aangeschreven. Dat houden we ook altijd mooi even in de gaten. En ja, dat doen we eigenlijk ook bij Tribal Kush. Alimar en Kevin, ja, die doen het fantastisch. Ze krijgen ook steeds meer voeten in de aarde in Nederland, in de clubscene. En vooral in Zuid-Amerika, dat is hun tweede huis. Daar hebben ze behoorlijk wat festivals en events die ze mogen opluisteren met hun aanwezigheid. En ze hebben ook altijd een hele club mensen hebben ze meegenomen waar ze feest mee vieren en het feestje bouwen. En ook Knock It, wat we zo pas hebben beluisterd, is daar een wapenfeit van. Want Electro, Travenjohn en Leftside doen mee. Ja, dat horen we vaker en dat zien we vaker bij deze jongens. Dat ze de samenwerkingen opzoeken en dat is altijd positief vandaag de dag. Nou, we gaan mooi door met het andere genre. We gaan net even ietsje harder. Dat bouwen we even rustig op. Zometeen even Von V. All Evidence doen we nog eventjes. Altrock uit Amsterdam. Altijd goed, altijd lekker. En gaan nu eigenlijk even met een oudje door. Lawn, dat is een space rock band uit een illuster verleden. Begin jaren 2000 zijn ze begonnen. En geüpload zeg maar, op de streamingsdiensten het album Silver uit 2009. Waar lekkere nummertjes op staan van deze Leeuwarder Groninger band. En we gaan even luisteren naar Downstream. Have you

0: Ja, en hoe mooier kunnen we het indie-rock blokje afsluiten dan met de cloud servers. If, Buts en Maybes. We hebben hem al eens eerder langs zien komen op de vrijdagavond. Maar ja, aangezien hij nu op nummer 1 staat in de indie top 40... krijgen we even weer eventjes de wenkbrauwtjes omhoog van goed gedaan, jongelui. En dat is allemaal mooi te bezichtigen, ook in live hoedanigheid. Want het komende half jaar, het najaar, daar zijn ze behoorlijk wat aan het optreden op door het hele land eigenlijk. 15 shows heb ik geteld van Leeuwarden dat aan, ergens in het zuiden van het land, van links naar rechts, oost naar west. Overal zijn ze wel eens even te bekijken, ook samen met de P-shifters of andere bands staan ze ons steeds. En ja, zeker de moeite waard om te volgen. Halverwege het uur, het laatste uur van Even Wat Hoors. En dat betekent, zoals het intro al noemde, het Zeert van Popta.
1: Goedenavond.
0: Ja, daar is hij weer.
1: Ja.
0: Nou, je hebt weer een lijstje vol met lekkere deuntjes heb je meegenomen. Dat zijn zeker geen slaapliedjes.
1: Nee.
0: We gaan nog even met gestrekt been tot aan 12 uur door. Hè?
1: Zeker weten, ja.
0: En dat gaat morgen ook in Drachten gaat dat gebeuren.
1: Ja, klopt.
0: Want op het buitenterrein van Iduna in Drachten, daar...
1: Ja.
0: Ja, volgens mij zijn ze daar sinds een half jaar hebben ze ook een buiten gedeelte hebben ze gemaakt.
1: Ja.
0: En daar heb je een heel andere sfeer dan als je binnen in het hok bent. Hè?
1: Vind ik eigenlijk leuker.
0: Ja.
1: Ja. En ik heb het al met in dezelfde sfeer geproefd om buiten te spelen.
0: Mm-hmm.
1: En ik moet zeggen, dat vond ik echt fantastisch. Ja. Vet dat ik het ook met Defmod mag doen, zeg maar. Ja.
0: Veelal, maar je zit wel vaak in een donker hok.
1: Ja.
0: Wat verder ook hartstikke leuk is natuurlijk.
1: Zeker.
0: Het heeft ook zijn eigen charme.
1: Ja.
0: Maar
1: buiten het podium is toch leuker.
0: Ja. Nou ja, wij gaan even lekker muziek even draaien. Jouw keus staat weer vijf nummers ons voor. Onder de knop.
1: Ja.
0: We beginnen met Vermitiary. All heads are gonna roll.
1: Ja.
0: Nou, dan kan ik me wel wat voorstellen. je hebt eerder ook al eens een paar keer uitgelegd van wat we kunnen verwachten. Dan hebben we er even een beeld bij.
1: Ja.
0: Nou, hier hoef je niet zo heel veel bij te vertellen, want we weten al welke kant het op gaat.
1: Ja, nee, als je van gore houdt en je houdt van horrorfilms, dan is, dan is dit ook wel een goede band voor mensen die van metal houden.
0: Ja,
1: het gaat over mensen die mishandeld worden, mensen die geslacht worden, mensen die afgehakt worden. En het gaat over bloed en dood en goorigheid en zo.
0: Ja.
1: En ik heb gehoord dat ze weer bezig zijn met nieuw materiaal. Ook al is het album ook nog wel niet heel lang uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus super.
0: Ja.
1: En ik hoop ooit een keer voor hun in het voorprogramma te staan. Dus ik probeer het te regelen.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, spam ze helemaal dood met eventjes.
1: Ja.
0: Maar ik denk sowieso, als je muziek van Deathmatch meestuurt.
1: Ja.
0: Wat beelden van hoe het publiek het waardeert, wat jullie doen op het podium. Ja, dan.
1: Ik heb zo'n drummer van de band praat ik wel eens mee. Mm-hmm. En die heb ik toen onze EP gestuurd. En hij vond het wel tof.
0: Ja.
1: Dus dat is een mooi opzetstukje om als ze naar Nederland komen van joh. Is het idee dat wij komen openen voor jullie?
0: Voorwerk doen.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou ja, en een van de dingen die je als voorwerk kunt benoemen is... ze draaien op de vrijdagavond.
1: Precies.
0: We doen All Heads Are Gonna Roll van Maturity.

0: Ja, dat was The Serpent Son van The Nightbringer.
1: Heerlijk.
0: Dit is alweer een wat langer verhaal, maar aan de andere kant...
1: Soms heeft muziek dat ook nodig,
0: ja,
1: hè?
0: Je moet qua opbouw en qua denk je dat je er bent en dan,
1: precies,
0: gaan ze er nog eventjes bovenop.
1: Ja. Sommige nummers die moeten gewoon uitgereikt worden en verhaal van gemaakt worden en zo.
0: Nou is dit, als je dan bijvoorbeeld naar de Doom kijkt, dat zijn vaak ook nummers van 4, 5, 6, 7 minuten.
1: Ja.
0: Maar ja, dat gaat ook in een tempo. Dat je denkt van ja, als je dat een keer zo snel doet, dan...
1: Dan is het 2,5 minuut.
0: Ja. En dan is het nog langzaam.
1: Ja.
0: Ja, zo is er voor ieder wat wils natuurlijk ook. Precies. Op de vrijdagavond.
1: Ja.
0: Nightbringer, wat was dat voor band? Wat is dat voor band?
1: God, ja, dan heb je mee. Even.
0: Ja.
1: Nightbringer, dat is volgens mij een black metal band. Uit mijn hoofd, ja.
0: Maar het is ook zo'n ontdekking waarvan je denkt van... die schuiven er even tussen. Moet voor de diversiteit?
1: Ja, zeker. Ja, dat is goed om nieuwe bands die onder de aandacht te brengen... en een podium te geven. En hopelijk doen ze dat ook bij Deathmod. Dus,
0: Is dat dan ook hetzelfde voor Mystery Index?
1: Nee. Mystery Index absoluut niet. Die ken ik al heel wat jaren. Die heb ik in 2011 voor het eerst gezien, moet ik zeggen. Niet voor het laatst, voor het eerst gezien. In Hengelo met Behemoth en Cannibal Corpse. Het was een hele vette avond. En daar heb ik toen een cd'tje gekocht van hun daar. En daar luister ik al dik 15 jaar in. En volgend jaar komen ze op Stonehenge, dus top.
0: Ja.
1: Reden om een kaartje te kopen.
0: Dit is echt zo'n band om grijs te draaien.
1: Ja, absoluut. Ja, vind ik wel.
0: Nou, we gaan er zo meteen luisteren naar Conjuring the Cull. Is dat dan al een wat nieuwer nummer? Of is dat dan ook zo'n evergreen die jij op jouw cd'tje hebt staan?
1: Ja, dat is wel een oude nummer. Ik denk al een jaar of 12, 13 jaar oud, denk ik. Maar het blijft vet. Ja.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: met Black and Sun van Get the Shot zijn we al bijna aan het einde gekomen. Get the Shot, wat is dat voor band? Is dat,
1: je kan ze vergelijken met Hatebreed, alleen dan op speed. Hmm. Dus het is Hatebreed, alleen dan nog iets sneller, iets agressiever, zeg maar. Zo zou ik het kunnen vergelijken. En dat was zo'n band die ik vergeten was. Ja. Want op een gegeven moment ken je zoveel bands. En dan scroll je door je Spotify-lijst even. Wat zal ik nou eens draaien? Dat je, hey, wat is dit ook alweer? Ja. Nice. Vet.
0: Die hadden we ook nog.
1: Die hadden we ook nog. Ja.
0: Ja, nou, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit metaluur. En deze 4 uur even wat oors.
1: Ja.
0: Ja, het kan ook nog even teruggeluisterd worden via de uitzending gemist van RTV Spannenburg. Dat is www.radiospannenburg.nl. Daar heeft hij even wat over zijn eigen pagina. Daar kan ook dit 4e uur tot 4 weken teruggeluisterd worden. En waar eindigen we dan mee, Chit?
1: Met de Nederlandse death metal band God Dethroned.
0: Oké. Okay.
1: Die gaan al heel lang mee. En die heb ik toen laatst weer gezien op Stonehenge een paar weken terug. En het heeft weer een vuurtje aangewakkerd, zeg maar, van weer wat vaker luisteren.
0: Is dat dan ook een band die zich telkens weer opnieuw aan het ontdekken is, uitvinden is? Of is het niet?
1: Ja, nee, ze blijven wel in hetzelfde straatje qua hun stijl, zeg maar. Ja. Het is niet dat ze heel erg afwijken met een nieuw album, dat het van, hey, is weer wat anders.
0: Never change your winning team.
1: Ja, precies, ja.
0: Nou, we gaan luisteren naar On the Wrong Side of the Wire. Chit, eerst weer bedankt voor je inbreng. Volgende week kom je weer, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Mensen, bedankt voor het luisteren. Wij zijn volgende week ook gewoon weer los. Tussen 8 en 12 uur. En we gaan nog eventjes luisteren naar God Dethroned. Tot volgende keer.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Stem Agrizal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekijn. Sneun om half uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.0 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.